Dat was het Gesualdo Concert, Musica Amphion, het gehele onder leiding van Pieter Jan Belder, met het motet Fürchte dich nicht. Dit prachtige motet staat met twee cantates op het gloednieuwe cd-boekje van het Gesualdo Concert en Musica Amphion in de geweldige serie Bach in Context. Nu met als thema Fürchte dich nicht, vreest niet. En wat een prestatie van kwaliteit leveren ze weer. Het zijn steeds opnames met de preludes die op het orgel gespeeld worden voor een cantate begon. Preludieren noemde Bach dat. Het grappige was dat de mensen van het orkest dan konden stemmen, want het was natuurlijk in de toonaard van het beginkoor van de cantate. Wohltemperiert, eigenlijk betekent dat ook gecontroleerd, met al die zwevende stemmingen toen. De Bach-kenner John Budd ziet dat als een modernistische stap naar technische beheersing die zich in wetenschap en techniek aankondigt. Bach zit in die flow van de oprukkende verlichting. Alleen de fuga's kon hij niet laten. Dat was zijn heilige techniek die hem verbond met de wetten van het universum. Premodern, nog ouderwets, maar we hebben er wel prachtige, eeuwige muziek aan te danken. De kunst, het muzikalische opfer, de fuga's in de hohe messe, etc. Hier een jeugdwerk van ons genie, de beroemde Passacaglia. Op dat zo geschikte Müller-orgel uit 1734 van de Waalse Kerk in Amsterdam, waar Gustav Leonhard nog organist was en ook Ton Koopman veel opnames gemaakt heeft. Alle informatie over het orgel voor de liefhebbers in het prachtige boekje Up-to-date inleidingen van Jan Smelik, mooie plaatjes en foto's, leuke bio's van de solisten, in Nederland vertaalde teksten en dan nog voor geen 20 euro heb je ook nog de perfect opgenomen cd toe. En dit is de derde cd uit de serie. Net is Vater Unser opgenomen. Dat komt met een half jaar uit, aanbevolen alvast. Voor uitleg van de Passacaglia zie aflevering 58. Kunt u allemaal opzoeken onder concertzender.nl. En dat kunt u ook opzoeken bij het dossier Geen dag zonder Bach. Of uitzending gemist. Maar goed, muziek nu. Hulde voor de veelzijdige Leo van Doeselaar. En die speelt net zo makkelijk orgel als hij vierhandig piano speelt met Wieneke Jordans, zijn echtgenote.

En dat was BWV 206, Schlecht spielende Wellen, met solisten en Musica Antiqua Köln onder leiding van Reinhard Goebel. De uitsmijter van deze week is het tweede klavercimbelconcert, dat in E groot, geschreven in Leipzig omstreeks 1735. Het is Italiaans, luchtig, subtiel, maar het is ook zo Bach

Aldus het Klaversymbolconcert in E groot, BWV 1053. Klaversinist was Richard Earar en u hoorde The Academy of Ancient Music onder leiding van Andrew Manzi. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Einde van deze week. We zijn er maandag weer. Prettig weekend en tot dan.

Weer een nieuwe week bij de Concertzender met geen dag zonder Bach. De Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur dus. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Ja, en dan eerst, dat doen we de laatste tijd, de agenda voor de komende weken. Op de Bach-pagina op internet, dat is om precies te zijn bach.startpagina.nl, bach.startpagina.nl. Op die Bach-pagina op het internet kunt u nog veel meer vinden, maar wij bevelen een aantal concerten aan. Zo is er zaterdagmiddag 26 oktober om 2 uur in de Noorderkerk in Amsterdam. Dan is er een prachtig concert van de internationaal gelauwerde saxofonist Arno Bornkamp. En Arno Bornkamp die waagt zich in dit programma aan de krachtproef. 3 van Bach's solowerken in 1 programma voert hij dan uit. En dat wordt dan van Bach de suite nummer 2, BWV 1008, de partita BWV 1013 en de partita nummer 2, BWV 1004. En al 's avonds, op die 26e oktober, zaterdagavond dus, de vioolconcerten van Bach door het Nederlands Kamerorkest. En dat concert vindt dan plaats in het muziekgebouw aan het IJ. En dan heel bijzonder, op 2 november, dan is het Allerzielen trouwens, dan is er 2 maal een hohe messe. 'S middags om 14:15 in het concertgebouw. En dan komt het bekende ensemble Les Musiciens du Louvre Grenoble, onder leiding van de dirigent Mark Minkowski. En 's avonds om 8:00 in de Grote Kerk in Harderwijk door het kleinkoor Capriche, met medewerking van het Helios Ensemble en vocale solisten, onder leiding van Wolfgang Lange. En bij dit concert zal onze samensteller van deze programma's op de Concertzender, Govert-Jan Bach, een inleiding verzorgen. Nou, dan kunt u hem ook eens live bezig horen en zien. Alle info over dit jubileumconcert bij kleinkoor Capriche. En dan hebben we op de agenda nog staan 27 oktober om 19:30 in de Westerkerk in Amsterdam. Dan wordt uitgevoerd BWV 55, Ich armer Mensch, Ich Sündenknecht. Aandacht voor deze kantate aanstaande woensdag, want dan hebben we weer een solistenportret. En woensdag is dat portret gewijd aan Jan Bostridge. Maar nu de muziek. We gaan eerst eens luisteren naar de partita BWV 1013. En dat is een partita die Arno Bornkamp op de sax gaat spelen. We hebben het daar net over gehad. En dat is dus zaterdag 26 oktober 's middags in de Noorderkerk in Amsterdam. Maar goed, deze partita is het enige solowerk van Bach voor een instrument waarmee geen dubbeltonen mee zijn te maken. Met een strijkinstrument kun je altijd 2 snaren aanstrijken, dus deze sonate is nogal uniek. Bach was meerstemmig geboren, zijn we wel eens. Maar wat een muziek. Meteen met de allemande zit je er al in die magie van die klankwervelingen. De fluitist kan amper ademhalen, dan die waterval van het tweede deel, de corrente, dan de diepte van de langzame sarabande, intiem gebed, je wordt er stil van. En het slotdeel is een Engelse bourrée. Dartel, een echo van de badinerie. U hoort Stephen Preston, Traverso.

Stephen Preston Traverso met de Partita BWV 1013. En dan nu het vioolconcert in E groot BWV 1042. Wat Gordon Nikolic, de aanvoerder van het Nederlands Kamerorkest, gaat spelen in het muziekgebouw. We vermelden dat aan het begin van deze uitzending. Met dat heerlijke energieke begin en dat verrukkende hemelse adagio. In Italiaanse stijl, driedelig gecomponeerd, maar far beyond Vivaldi door zijn diepte, zijn gravitas, de ernst van het tweede langzame deel in mineur. Het begint met die heerlijk stijgende drieklank in het begin in de strijkers, de tutti. De Matthäuspassie begint ook met een drieklank, komt hier tuchter, maar hoe anders hier. Dit is puur positief. En dan gaat hij met ons dansen. En het tweede deel is weer gebaseerd op een doorgaande baslijn, de ostinato. Dus een canto ostinato, lang voor Simeon ten Holt. En om die baslijn wikkelt de viool haar guirlande. Het derde deel is weer een en al dans. U hoort Sigiswald Kuiken.

U hoorde het vioolconcert in E groot BWV 1042 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Sigiswald Kuiken met La Petite Bande. Dit is de week van de lange stukken, langer dan een uur, die we tot nu toe moesten afbreken. We verdelen ze nu over twee afleveringen. Het eerste aan de beurt is Die Kunst der Fuge, Bachs meest abstracte en een na laatste werk. Niet voltooid zonder enige vingerwijzing voor het te gebruiken instrument of instrumenten. Dus wordt het stuk op allerlei manieren bezet, gekozen voor de prachtige light-versie van clavecinist Rinaldo Alessandrini, een Italiaanse rasmuzikant. Vandaag deel 1 tot en met 6, contrapunctus 1 tot en met 5 en de eerste canon. Morgen de rest en dan gaan we bij contrapunctus 6 verder.

Dat was Die Kunst der Fuge, BWV 1080, althans Contrapuntus 1 tot en met 5 en de Eerste Canon. Uitgevoerd door Rinaldo Alessandrini met het Concerto Italiano. Morgen de rest dus. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, het programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Tot morgen.

De Concertzender verordoneert weer geen dag zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En vandaag ronden we een heel uur lang de Kunst der Fuge af. Bach zou onder de laatste fuga de geest hebben gegeven. Maar dat klopt dus niet. Zoon Carl Philipp Emanuel heeft dat gezegd. En dat deed hij om de verkoop van de gedrukte versie te stimuleren. Een beetje romantiek en suspense. Ach, dat werkt altijd. Er zitten getallenspelletjes en raadsels in. En dat deed Bach voor zijn herenclubje. De Societeit, de Musicalische Wissenschaften. En die raadsels moesten de heren dan oplossen. Spielerij van een ouderend genie. U hoort Contrapunctus 6 tot en met 15 en Canon 2 tot en met 4.

U hoort het eerste deel van de OMS'e, de Mis in B-klein, BWV 232 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door solisten en Les Musiciens du Louvre Grenoble onder leiding van Mark Minkowski. En wat betreft die solisten, we zouden zeggen, kijkt u eens op onze playlist op concertzender.nl. Dan ziet u alle solisten ook. Wel, dit was het voor vandaag. Morgen gaan we verder met OMS'en. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Welkom bij de concertzender met Nuove Musiche. Elke week in dit uur een nieuwe, bijzondere cd met oude muziek. Bij het Duitse label Carpe Diem Records heeft de Chileense klaveciniste Catalina Vicens onlangs haar eerste solo-cd uitgebracht. De cd, Partenia, kwam in juni 2013 uit en bevat de eerste uitgegeven muziek voor Virginale. Partenia is ook de titel van een bundel klaviermuziek dat rond 1613 is uitgegeven in Londen. Deze bundel was uitgebracht ter viering van de verloving van Elizabeth Stuart en koning Frederik V. Elizabeth Stuart was de kleindochter van Mary Stuart, koningin van Schotland. De bundel heet Partenia en dat is jonge maagd in het Oud-Grieks. Bovendien is Elizabeth Stuart genoemd naar haar tante, de maagdelijke koningin Elizabeth I. Catalina Vicens speelt op deze cd op 6 verschillende toetsinstrumenten, waaronder 3 originele uit de 17e eeuw. De muziek is gecomponeerd door 3 in die tijd beroemde hofcomponisten, William Byrd, John Boole en Orlando Gibbons. We beginnen met muziek van William Byrd. Als eerste Preludium, daarna Pavana Sir William Petrer. U hoort Catalina Vicens op een kopie van een Italiaans klavecimbel.

Catalina Fizens speelde muziek van William Byrd op haar debuut solo-cd Partenia. Het laatste werk was Galeardo, The Earl of Salisbury. Fizens speelde dit op een originele Spinettino uit Napels en dat is uit de eerste helft van de 17e eeuw. De cd Partenia vervolgt met klaviermuziek van een andere grote organist uit de vroege 17e eeuw, John Bull. Catalina Fizens speelt een Galeardo, een Pavan en een Preludium op een origineel 17e eeuwse virginale uit Zwitserland.

Ook op deze laatste dag, werkdag van de week, de vrijdag, geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van het programma Geen Dag Zonder Bach is Govert Jan Bach. We hebben het gisteren al gezegd, maar nu dan het tweede deel van de Hohe Messe met het Agnus Dei, de laatste aria voor het slot, het Dona Nobis Pacem. Wel een van de meest ingrijpende en aangrijpende uitvoeringen van het Agnus Dei door het fenomeen Nathalie Stutzman. U kunt haar op YouTube ook zien trouwens. Zij verenigt in haar stem het mannelijke en het vrouwelijke. Zij zingt echt androgyn. Bach, die tot aan zijn laatste dagen met de Hohe Messe en dus ook met deze aria is bezig geweest, zou het absoluut meesterlijk hebben gevonden. Het Agnus Dei als kroon op zijn hele werk. Het Erbarme Dich en het Schlafen mein Liebste, verenigend in deze oeraria. Een oeraria die al in 1735 begonnen is in het Himmelvaartsoratorium en weer teruggaat op een inwijdingskantate voor de Thomasschule uit 1732. Dat is BWV aanhang 18. Voor zijn geliefde stem, de alt, dieper dan diep. Hij hield van alle stemmen, alle instrumenten, maar als het de diepte in kon, orgelpedaal, cello, viola da gamba, alt, oboe d'amore, toch nog weer de mooiste muziek en aria's. Laat u overtuigen en meeslepen en kom dan naar uitvoeringen die in Harderwijk bijvoorbeeld of die in Amsterdam. Want in dit testament van zijn muziek laat hij de fuga's los. Die komen amper voor in de Matthäuspassie en van fuga's, ja, daar kun je high van worden. Dan kom je letterlijk in hoge sferen. Het wonder van de herhaling van het noot tegen noot, het contrapunt.

En dat was deel 2 van de OMS'en van Johann Sebastian Bach. Wat de solisten betreft, die kunt u vinden op onze playlist www.concertzender.nl. En het orkest was in ieder geval het orkest Les Musiciens du Louvre Grenoble, uiteraard onder leiding van zijn dirigent Mark Minkowski. En tot zover deze Geen Dag Zonder Bach op de laatste dag van de week. De werkweek in ieder geval. Nieuw op de Concertzender is dit programma van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Ik wens u een prettig weekend en wellicht tot aanstaande maandag.

aldus de reconstructie van BWV 1052, het vioolconcert in D-klein van Johann Sebastian Bach, in een uitvoering van Elisabeth Walfisch met The Orchestra of the Age of Enlightenment. Dan nu het beroemde klavercimbelconcert zoals dat in onze begintune klinkt. Het is een briljant werk dat niet gauw verveelt. Het heeft iets grimmigs, iets agressiefs, wat stellig te maken heeft met de toonsoort D-klein. Die had in de barok te maken met spirituele aandacht, met devotie. Maar Bach gaat een stap verder en we horen een romantische touch. Bij Mozart is het de toonsoort waar de Praagse symfonie mee begint en de heftigste stukken van Don Giovanni zich afspelen. Vandaar dat dit concert ook zo graag gespeeld wordt op de piano, zoals bijvoorbeeld Dino Lipatti en Glenn Gould deden. En nu weer Alexander Tarot. Luistert u in deze slanke, levendige uitvoering met een tijd-eigen minimale bezetting eens naar de andere instrumenten. Er gebeurt zoveel, zoveel meerstemmige momenten, steeds weer onverwachte wendingen. En daarom verveelt het ook nooit. Gustav Leonhard zei eens: Handel is een highway, maar Bach is een bergweg met onverwachte bochten en hairpins. Je moet de aandacht je er wel bij houden en dat was ook de barokopvatting van deze toonsoort. U hoort het ensemble Café Zimmerman met Celine Frisch. What's in a name?

Het eerste klavierconcert in D-klein, BWV 1052... in een uitvoering van de klavecineste Celine Frisch... met Café Zimmerman. En om het af te leren, dan hier de piano-uitvoering van het eerste deel... door David Frey. Na Frisch, Celine Frisch dus net, nu Frey. Na Frisch, Frey. En deze nieuwe Glenn Gould, die net zo wonderlijk zit als Glenn... heeft niet de meezingdrang van onze Glenn... en maakt er een prachtig, transparant concert van... dat jazzy en spannend blijft. De grimmigheid is minder, het is speelser en soms dartel. Frey voelt Bach intuïtief perfect aan. Een pianist die de diepte in durft te gaan... en zo kan vertragen dat het kan stilvallen. En dan ratelt het weer door. Zoals de molen van stamvader Veit Bach. Ja, ja. Onze samensteller is een verre nazaat van deze Veit Bach. De molen van stamvader Veit Bach, die daar met zijn citer zat te tokkelen bij dat geluid van de schoepen van de molen. Morgen dus de kantate, waar dit stuk als orgelconcert mee begint, en het beginkoor daarna is gebaseerd op het langzame deel van het concert.

En dat was David Frey met de Deutsche Kammerphilharmonie uit Bremen. En we hoorden achtereenvolgens BWV 1052 in 3 verschillende uitvoeringen. Het vioolconcert als klavierconcert in D-klein. En nogmaals als klavierconcert, maar dan op piano. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

En dan heeft Bach dat prachtige langzame tweede deel zo kunstig bewerkt tot een diep spiritueel koor dat zijn weerga niet kent. U kunt nu dit deel wel dromen en ervaren hoe prachtig Bach die gewijde sfeer oproept. Je hoort het orgel weer, je moet denken aan het crucificus van de OMS'en. Je moet door veel troepzaal, door veel ellende, voor we een beetje bevrijd zijn, weer kunnen ademhalen. Het leven was toen zwaar. En Bachs leven was dat zeker. Gerafeld door vroegtijdig verlies van ouders en echtgenoten en kinderen. Per aspera ad astra, door de zware dingen tot de sterren. Ontstaan in de tijd van de Matthäuspassie, dat hoor je. En toch die cadans van een driekwartsmaat in G klein, de mooiste toonsoort. Het orgel neemt ons daarna bij de hand. Een alt-aria, een wonderlijk rijke arioso en aria van de sopraan, traverso en twee oboe d'amore. Ongelooflijke muziek, maar vol geloof in een goed einde. Niet blijven hangen in het moeras van tekort en verlies. Tenor en bas besluiten als twee mannetjesputters met een duet dat de trupzaal voorbij is. Wir willen uns freuen. Ze dartelen als twee parelvissers, à la Bach, een zorgeloze toekomst in. Hier is dus de cantate 146, Wir müssen durch viel Trübsal.

U hoorde de kantate 146, Wir müssen durch viel Trübsal. En de uitvoerende waren Masato Suzuki, orgel, Rachel Nichols, sopraan, Robin Blaze, countertenor, Gert Turk, tenor en Peter Kooi, Bach. En dat alles samen met het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. En ja, dat was Suzuki's zoon, Masato, die is kerkorganist hier in Nederland, die dat orgel zo prachtig bespeelde. We krijgen nu als uitsmijter deel 2 en 3 in de bewerking voor orgel. Eerst die trage dans en dan dat dansende derde deel. En dat is een flink orgel wat u hoort. Een orgel gebouwd in 1990 door Georges Westenfelder naar een oud ontwerp. En bespeeld door André Issoire.

Bachs werkenverzeichnis 1052a. U hoorde André Issoire op het orgel, het Westenvelder-orgel, te Fer en Tardenois. Samen met het orkest Le Parlement de Musique. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Het programma van de Concertzender. We zijn er iedere dag van 1 tot 2 uur tussen de middag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

We zijn er weer, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur, met Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De dirigent Sir John Eliot Gardiner werd geboren in Dorset in Engeland op 20 april 1943. Gardiner is dus inmiddels 70. Hij stond aan de wieg van diverse muziekgezelschappen. In 1966 richtte hij het Monteverdi Choir op. In 1978 het gezelschap English Baroque Soloist. En in 1990 het Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Gardiner heeft meer dan 250 opnamen gemaakt met deze en andere ensembles. Eerst op Philips, later op Archief. Dat was een platenmerk van Deutsche Grammophon. En toen hij in het Bachjaar 2000, Bach was 250 jaar daarvoor overleden, het Bachjaar 2000 een van de meest ambitieuze muziekprojecten ooit opzette,

met fluit, viool en klavercimbel het trippelconcert BWV 1044. En dat alles dus door de English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. U hoorde de English Baroque Soloist in dit bijzondere concert puiken solisten die onder leiding van Sir John altijd het beste van hun kunnen geven. Dit werd opgenomen op 8 en 9 juli 2000 in de Fraumünster in Zürich. Het werk stamt uit de jaren 40, de 18e eeuw, en is mogelijk flink bewerkt door de twee oudste zonen van Bach. In ieder geval zien we dat Bach de stijl van die tijd, zoals ook al gangbaar in Berlijn was, waar Carl Philipp Emanuel toen werkte, wist op te pakken. U hoort de levendigheid, de virtuositeit in deze uitvoeringen. Ze heten niet voor niets de Baroque Soloist. Koor en orkest zijn zo perfect dat ze amper hoeven te oefenen. Gardiner is zo'n beetje de Gergiev van de authentieke wereld. Hij heeft amper tijd om te repeteren. En zeker niet in dat jaar, dat jubileumjaar zullen we maar zeggen, dat jaar 2000. Er werd soms in één week tijd de oceaan overgestoken om dan weer drie cantates op één zondag uit te voeren en weer terug naar Europa te gaan. Een beetje hetzelfde onder druk werken als in de tijd van Bach, die toch wel maandagochtend in zijn componierstube moest gaan, in de Thomasschule, waar hij met zijn gezin tussen de 50 jongens al daarin woonde. Na componeren, partijen uitschrijven en kopiëren kwam men toch niet eerder dan donderdag toe aan oefenen. En er werden iedere zondag nog talloze andere werken uitgevoerd door het koor, het orkestje en de organist. En dat was Bach dan zelf meestal en later een zoon. Voor Gardiner was het hele Bach-project een onderdompeling in Bach. Met hoorbaar gevolg. Het enige wat hij nu niet snapt is waarom Bach geen operacomponist is geworden. Ja, dan had Johann Sebastian bijtijds andere keuzes moeten maken. En dat kon hij waarschijnlijk niet. Maar ja, Gardiner betreurt dat. En wij ook. Gardiner's Room, zeker ook in Nederland, begon natuurlijk met de opera, met Rameau, Händel en Mozart. Hij heeft in het Holland Festival in de jaren 90 alle grote Mozart-opera's uitgevoerd. Ongelooflijke happenings waren dat. Bij de Don Giovanni verscheen aan het eind de Commendatore op stelten vanuit de achterkant van de grote zaal. Rillingen liepen je over de rug. Don Giovanni, a cena te co m'invitasti e io son venuto. Don Giovanni, voor jouw diner heb je me uitgenodigd en ik ben gekomen. Waarna de commendatore, Don Giovanni dus, de onderwereld insleurt. Pas met dit stuk evenaart Mozart Bach's Donner und Blitzkor uit de Matthäus Passie. En Gardiner, die weet er wel raad mee.

En dat was dan de finale uit Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. In een uitvoering van Rodney Gilfrey als Don Giovanni, Ildebrando d'Arcangelo als Il Commendatore en het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van de man die midden in dit programma staat, Sir John Eliot Gardiner. Een opname uit 1995. John Eliot Gardiner nam voor het eerst de baton ter hand toen hij 15 was. Als student aan het King's College Cambridge studeerde hij geschiedenis en Arabisch. Gedurende zijn tijd in Cambridge richtte hij in 1964 zijn eerste ensemble op, het Monteverdi Choir. Met dit koor maakte hij in 1966 zijn debuut als dirigent in de Wigmore Hall in Londen. Ter aanvulling van het Monteverdi Choir richtte hij in 1968 het Monteverdi Orchestra op, dat vanaf 1977 bekend staat als The English Baroque Soloist. Nadat hij afstudeerde aan het King's College Cambridge, zette hij zijn studie voort aan het King's College London bij Thurston Dart en bij de invloedrijke Franse muziekprofessor Nadia Boulanger. In 1989 maakte John Eliot met Monteverdi's Vespers al een DVD. Zijn koor heet ook niet voor niets het Monteverdi Choir. Hij zet dan de nog niet zo bekende Brint ter Fell in. Later ook Sophie von Otter in Bach's Weihnachtsoratorium. Hij heeft altijd een goede neus voor beginnende zangtalenten. Heel wat mensen uit zijn koor zijn nu ook vermaarde solisten. Je kan zeggen dat John Eliot Gardiner een intensieve relatie heeft met Johann Sebastian Bach. Zijn passionen en de Weihnachtsoratorium zijn natuurlijk vermaard door de goede zangers en de beruchte tempi. Zijn Angelsaksische snelheid in de Matthäuspassie doet soms een beetje denken aan Busje komt zo. Maar na zijn Bachjaar in 2000 heeft hij een geestelijke doop ondergaan en is alles bedachtzamer en dieper geworden, zonder ook maar iets in te leveren op het gebied van de virtuose feestelijkheid. Maar het imposante beginkoor van de eerste versie van de Johannespassie, Herr unser Herrscher, roept wel het beeld op van de opmarcherende koning van Pruisen. En die laten we eerst horen, een andere keer zijn tweede, meer recente Johannespassie-opname, die bezonkener is. Maar in deze uitvoering van 1986 hoor je wel alles. De schrijnende hobo's, de dreunen in de basso continuo, de wolkenschildering in de strijkers, de omhooggaande lage strijkers. Het gaat om vernederd en verhoogd worden. John Eliot Gardiner laat dat perfect horen.

En dat was een opname uit 1986 door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner van het beginkoor van de Johannespassie. Net als een Nicolaus Arnoncourt en een Philippe Herrewegen heeft Gardiner zich ver over de grenzen van de oude muziek begeven. Hij doet eigenlijk alles. Modern, romantiek. Maar zijn Brahms met het Orchestre Révolutionnaire et Romantique is wel heel bijzonder. Een transparante, doorzichtige Brahms is een genot na de wollige, dik aangezette romantische uitvoeringen die we zo goed kennen. Brahms was uiteindelijk verzot op Bach en Gardiner laat dat goed horen. Onze samensteller Govert-Jan Bach hield een keer een discotabel voor een koor dat Brahms Deutsches Requiem zong. En Gardiner kwam als eerste uit de bus. Men kon de stemmen perfect volgen, zei men. Nu dus, denn alles Fleisches ist wie Gras, uit het Deutsches Requiem van Brahms.

Denn alles Fleisches ist wie Gras van Johannes Brahms uit Ein Deutsches Requiem. U hoorde L'Orchestre Révolutionnaire et Romantique en het Monteverdi Choir, het geheel dus onder leiding van John Elliott Gardiner. En het was een opname uit 2012. Veel Bach door Gardiner zal in dit programma nog passeren. Wel, we zijn aan het eind gekomen van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Een programma van de Concertzender. En we zijn er morgen om 1 uur weer. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Het is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Vandaag en morgen weer een langdurig werk in 2 uitzendingen. Het eerste boek van het WTK, oftewel het Wohltemperierte Klavier, het goedgestemde toetseninstrument. Een muziektheoretisch hoogstandje dat ook toch heel mooi is om te beluisteren. Meestal deden we losse stukken, ook om de tijd te vullen, maar het is een geniaal werk en het verdient alle luisteraandacht. Bach zal er zo'n 15 jaar mee bezig geweest zijn, voor hij het in 1722, zijn één na laatste jaar in Keuten, publiceerde. Werk dus van de jonge Bach, die u kunt zien op de flyer en op de website van de Concertzender. www.concertzender.nl. Later schreef hij Bach dus een tweede boek aan het eind van zijn leven. En waar gaat het nu om? Er was nog niet goed vastgelegd hoe de verschillende toonsoorten klonken, en sommige klonken dan ook lelijk of raar. De stemming was ook per plek of kerk verschillend. Vernieuwer Bach zet nu een nieuwe maatstaf door voor iedere toonsoort muziek te schrijven die de toonsoort goed beschrijft en er de grenzen van afzoekt. Hierdoor werd het mogelijk iedere toonsoort redelijk zuiver te spelen. Het is een bijbel van de muziek geworden, bepalend voor het toonstelsel van vandaag de dag. Voor iedere toonsoort schrijft hij een oriënterende, soms zoekende, wat improviserende prelude, een voorspel, waarna

En voor de tweede dag was dit het Wotemperierte Klavier, boek 1. En ditmaal de delen 13 tot en met 24. Vies groot tot en met B klein. En de uitvoerende kunstenaar was de pianist Andras Schief. En tot zover deze week Geen Dag Zonder Bach. Programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert Jan Bach. Een prettig weekend en tot maandag.

Een nieuwe week met op iedere werkdag het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Eerste agenda voor de komende weken. Op de Bach-pagina op het internet kunt u nog veel meer vinden, maar wij bevelen alvast een aantal concerten aan. Zondag 1 december om 14:15 in het Concertgebouw in Amsterdam een werkelijk prachtig concert door Philip Herwegen en zijn mensen, geheel gewijd aan Heinrich Schütz, de grote Duitse meester, zonder wie Bach niet denkbaar was. Maar eerst nog op zondag 24 november om 11:00 in de Lutherse kerk aan het Spui in Amsterdam een Lutherse mis, waarin BWV 12, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, wordt uitgevoerd. Een van de mooiste van Bach. Woensdag dan laten we hem horen in de uitvoering van Philip Herwegen. De Nederlandse Bachvereniging die zit niet bepaald stil. Zij introduceerde All of Bach. De komende jaren alles op internet. Dat idee hadden ze natuurlijk van ons, maar want wij doen dat al ruim een jaar, geen dag zonder Bach. En dat staat, moet u weten, ook allemaal op het internet. We zijn ongeveer op 1/3 met zo'n 100 kantaten en vele andere werken. En we doen ook nog familie, leermeesters en volgelingen om het Bachbeeld breed te maken. Liever ook in het Duits, want Bachs Engels was zwak. Alles mit Bach und nichts ohne ihm. Vrij naar zijn laatst gevonden werk, BWV 1127, Alles mit Gott und nichts ohne ihm. De componist Mauricio Karel zei dat voor musici Bach eigenlijk hun God is. Vooral als ze niet gelovig zijn. Dus mogen we dat wel even zo invullen. Maar dat neemt niet weg dat wij niet kunnen tippen aan dit prachtige en originele project, wat we enorm toejuichen, en we feliciteren de Nederlandse Bachvereniging daarmee. Want ze gaan het allemaal een keer live uitvoeren en dan opnemen. En zo vaak mogelijk met publiek. De eerste kantates zijn al opgenomen. En in het Rabo-hoofdkantoor, waar op iedere verdieping een klavercimbel delen van het wohltemperierte klavier aaneengeregen speelde. Wij doen morgen een stukje daarvan, heel tegendraads, op de Vleugel met onze lieveling Svatoslav Richter. Hun komende project zijn adventskantates van Bach, en wel 36, 61 en 62. En daar gaan we straks meteen iets van laten horen. En dat gebeurt allemaal op 27 november in Eindhoven, 28 november in Naarden, 29 november in Utrecht en zaterdagmiddag en avond, de 30ste november, in Amsterdam. U kunt alle informatie vinden bij nbv.nl. Behalve Geen Dag Zonder Bach hebben we nog een ander idee om Bach speels aan de man te brengen. We gaan binnenkort starten met bijeenkomsten onder de naam Café

De toegang, waar vind je dat nog? Die is gratis, maar wel alleen na opgave. En dat doet u dan op het volgende adres. Bach@concertzender.nl. Bach@concertzender.nl. En op dat prachtige plekje, daar aan de rand van de Driebergse bossen, kunt u ruim en gratis parkeren, ook weer meegenomen. Het is een kwartier lopen van station Driebergen-Zeist. Alle info over de plek bij haagje.net. Haagje.net. Of bij passieprojecten.nl. Passieprojecten.nl. U moet u dus alleen wel even opgeven als u wil komen bij, ik zeg het nog een keer, bach@concertzender.nl. Muziek nu. We gaan luisteren naar Nun komm der Heidenheiland, BWV 61. Dat is een vroege kantate van Bach van 1714 uit zijn Weimar-tijd. Die staat nog het dichtst bij Buxtehude en Schütz. En hoor met wat een energie zich het licht uit 's werelds donkere wolken breekt. Het kerkelijk jaar begint dan op de zondag van de eerste advent. Het is echt een nieuw begin. We herkennen de stijl van een Franse ouverture. Maar Bach heeft daar prachtig het beginkoor ingevlochten. En waarom nu die keus? Wel, advent betekent komst. En wie komt eraan? De koning. Christus komt, de jonge koning die aanbeden zal worden door koningen. En de Franse ouverture was de muziek waarmee de zonnekoning binnenschreed. Let nog op het prachtige bas-arioso met de klop op de deur van ons hart. Die hoor je in de instrumenten. Want wie komt, klopt aan. Open de deur van je hart, zo zingt daarna de sopraan. Wat een kantate.

Nun kom, de heer Heidenheiland, BWV 61 van Johann Sebastian Bach. En dat was in een uitvoering van Sibyl Rubens, sopraan, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi, bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Het is weer moedig van concertorganisatie Fred Luiten om een concert alleen gewijd aan de grote Schütz te organiseren. De populaire namen lopen altijd wel goed, maar Schütz, ja, die is helaas nog te onbekend. Het is ook niet voor niets dat Philip Herwegen er een hele middag mee durft te vullen. Wij zullen Philip Herwegen aanstaande woensdag nog extra in het zonnetje zetten als vermaard en geliefd Bach-dirigent, maar nu eerst aandacht voor Heinrich Schütz. Schütz leefde van 1585 tot 1672 en werd dus precies een eeuw voor Bach geboren. Hij is de schakel voor de Duitse muziek tussen de Renaissance en de barok. Bij hem begint de zogenaamde vroegbarok. Door zijn toenmalige heer werd hij naar Venetië gestuurd om daar te leren van de befaamde Giovanni Gabrieli, die aan de San Marco verbonden was. In de stijl van zijn voorganger Willaert ontwikkelde hij de meerkorige koormuziek verder. De ruimte van de San Marco werd gebruikt om een overweldigend akoestisch effect te bewerkstelligen. Muziek kwam uit de hele ruimte. De barok was niet bepaald vies van effect, maar dit was toch ook gewoon heel mooi en verleende de muziek een bovenaardse sfeer. U hoort nu enige fragmenten van de psalmen Davids. Het eerste, Aus dich tiefen, is in het Latijn De profundis, op basis van psalm 51. Omdat Schütz de Luther-vertaling van het Latijn in het Duits gebruikt, komt deze muziek in 1619 al heel dichtbij. Fundament later voor Bachs kantate 131, Aus dir Tiefe. Let op het dubbelkoor. Het tweede is het Festina me, snel met de hulp, o God. Het is vrijwel een opera-recitatief. En het derde, Erbarm dich mein, is al haast een kantate. U hoort het Richard Carr Consort.

U hoorde de alto Henri Ledroit met het Richard Carr Concert in Aus der Tiefe, Eile mich Gott zu erretten en Erbarm dich mein. Schütz, de vader van de Duitse muziek, kon tijdens de Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648 door de ellende nog nauwelijks een ensemble bij elkaar houden. De muzici werden gewoonweg niet betaald. Hij zelf wist nog een keer naar Venetië te komen en vond daar inmiddels de grote Monteverdi als leermeester. In 1607 was met diens opera D'Orfeo eigenlijk de muzikale barok begonnen. Maar in Venetië paste hij die stijl ook toe in de kerkmuziek, onder meer in de beroemde Maria Vespers. In de stukken van Schütz, die nu volgen, is die invloed goed te horen. Hij maakte ze teruggekeerd uit Italië na de Dertigjarige Oorlog en op hoge leeftijd. Ze worden beschouwd als zijn zwanengezang. De Duitse Lutheraanse barok is niet stijf of ingetogen, maar levendig met een mooie diepte. U hoort uit Psalm 119: Die Fürsten vervolgen mich ohne Ursach. Psalm 100: Jauchzet den Herrn. En Meine Seele erhebt den Herrn. Het Duitse Magnificat. Alles uitgevoerd door Philip Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. Schütz is bij hem in goede handen. Geen Bach zonder scharnierfiguur Heinrich Schütz.

U hoorde van Heinrich Schütz uit Psalm 119, die fürsten vervolgen mich ohne Ursach. Psalm 100, jauchzet dem Herrn en meine Seele erhebt den Herrn, het Duitse Magnificat. Een en ander werd uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent en het Concertino Palatino onder leiding van de dirigent Philip Herwegen. En tot zover voor deze eerste dag van de week. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach bij de Concertzender, iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En vandaag gaan we verder met het Wohltemperierte klavier deel 2. We hebben in deze Herrewegenweek veel zang, dus daar mag dan wel wat instrumentale muziek tegenover staan. We kiezen tegendraads niet voor klavercimbel, maar voor de vleugel en nog wel de romantische aanpak van Swjatoslaw Richter. Maar hij was zo'n groot kunstenaar dat hij boven de partijen staat. Het is soms best langzaam, maar in die verlangzaming zit zo'n spirituele aandacht dat het weer helemaal kan. Het is een vreugde, het is heel intens om die man te horen spelen. Die man met dat schemerlampje op zijn vleugel en wellicht, als u hem wel eens gezien hebt, altijd lezend van de partituur. Althans, die heeft hij voor zijn neus. Want hij heeft eens een keer gezegd, ik wil niet als ik speel denken, zou ik de 10 maten verder, zou ik dat nog wel weten hoe dat klinkt. Dan kan ik even kijken hoe dat is, in elkaar zit. Swjatoslaw Richter. Das Wohltemperierte klavier, deel 2, aan het eind van Bachs leven in 1740 geschreven, is toch een knipoog naar de mode van die tijd, die totaal niet meer open stond voor fuga en contrapunt. Toch kan Bach het niet laten. Hoe ouder die wordt, hoe meer hij eigenlijk terug wil naar de oude. Palestrina bijvoorbeeld. Dus het blijft wel doordacht en geconstrueerd. De 55-jarige Bach maakt weer 24 preludes en fuga's in alle grote en kleine toonsoorten. En in feite zijn die veel complexer dan het Wohltemperierte klavier deel 1, dat ongeveer 20 jaar eerder tot stand kwam. Deel 1, ja, dat is populairder, maar deel 2 is minstens zo geniaal. U hoort C groot en klein, Cis groot en klein, D groot en klein, S groot, dan Dis klein. Het is niet anders in onze notering. E groot en klein. En Swjatoslaw Richter dus. Het één na laatste, het preludium in E groot, behoort voor Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, tot het mooiste wat Bach geschreven heeft. Hij heeft het honderden malen gespeeld, maar krijgt nog steeds een brok in de keel. Wat dan weer opvalt is dat het eropvolgende in E klein zo'n luchtig speelstuk is. In tegenstelling tot het E klein van het beginkoor van de Matthäuspassie of de Cantate 125. Swjatoslaw Richter.

En dat was de pianist Swatoslav Richter aan de Beuzendorfer Vleugel met Das Wohltemperierte Klavier deel 2, BWV 870 tot 879. En daarmee besluiten we dit programma Geen Dag Zonder Bach op deze werkdag. We zijn er iedere dag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De Concertcentrum wenst u goedemiddag met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. We hebben het deze week over de dirigent Philip Herrewegen. Philip Herrewegen liep school aan het Gentse Sint-Barbara College. Hij kreeg zijn eerste piano-initiatie van zijn moeder en zij was een dame uit de Gentse bourgeoisie. Na zijn gymnasium studeerde hij aan het Conservatorium van Gent, waar hij lessen volgde voor piano, klaversymbel en orgel. En daarna studeerde hij geneeskunde en specialiseerde zich in de psychiatrie aan de Universiteit van Gent. Terwijl hij studeerde aan de universiteit, stichtte hij begin jaren 70 het kamerkoor Collegium Vocale Gent, waarmee hij zich met name toelegde op muziek van Johann Sebastian Bach en andere Duitse barokmuziek. Het ensemble werd al snel opgemerkt en muzici als Nicolas Arnoncourt en Gustave Leonhard vroegen Herrewegen om mee te doen met hun volledige opnames van de cantates van Bach. In 1971 voerde hij met Ton Koopman en zijn koor, het Collegium Vocale Gent, een zinderende Johannespassie uit, alsof er een revolutie was uitgebroken. Bach voor de jongsters. In 1977 stichtte hij het vocaal en instrumentaal ensemble La Chapelle Royale, waarmee hij Franse barokmuziek uitvoert. Sinds 1982 is hij artistiek directeur van het Festival de Saintes. In 1991 richtte hij het Orchestre des Champs-Élysées op, dat gespecialiseerd is in repertoire uit de romantische en preromantische periode. Herrewegen is, zoals ook Ton Koopman, een voorstander van de authentieke uitvoeringspraktijk, die hij combineert met zijn eigen visie en interpretaties. Deze visie trekt hij consequent door wanneer hij met moderne symfonische orkesten werkt. Sinds 1998 is hij vast verbonden aan het Belgische orkest de Philharmonie. Herrewegen heeft een grote discografie opgebouwd, is een veelgevraagd gastdirigent en daarbij een mateloos grote bewonderaar van het werk van Johann Sebastian Bach. Herrewegen nam met zijn Collegium Vocale Gent, uit Gent, tweemaal de Matthäuspassie en vele van Bachs cantates op, alswede tweemaal de Hohe Messe. Zijn Bach-uitvoeringen kenmerken zich met, vooral in de koren, een diepgaande spirituele cadans. Hij onderstreept het milde en introverte bij Bach en minder het virtuose en het theatrale. Vooral de cantates, waarin smart overheerst, krijgen bij hem een onnavolgbare uitvoering. De beroemde hoboïst Marcel Poncele is daarbij vaak zijn compaan. Luister naar hen in topkantate BWV 12. Een vroege kantate waar we nu eenmaal het meest van houden.

BWV 12, Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen. Uitgevoerd door Daniel Taylor, countertenor, Mark Patmore, tenor, Peter Kooi, bas en het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herwegen. Net als de dirigentenbroeders Bruggen, Van Immerseel, Arnoncourt en Gardiner, blijft Herwegen niet staan bij de dood van Beethoven in 1827... of van Schubert in 1828, maar gaat hij door. Richting 20e eeuw. Befaamd is zijn Bruckner en zijn Brahms Deutsches Requiem. Met de Philharmonie neemt hij de integrale Beethoven-symfonie op. Medio november 1210 raakte bekend dat Herwegen Harmonia Mundi verlaat, platenmerk Harmonia Mundi, en hij start met een eigen label genoemd Phi, P-H-I, Phi. Voortaan zullen alle nieuwe opnamen van het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées verschijnen bij Phi. Eind 2010 bracht hij de vierde symfonie van Gustav Mahler uit op authentieke instrumenten. En daarbij spelen de strijkers op darmsnaren, zoals bij de eerste uitvoering in 1901, waardoor het instrument wat minder luid klinkt, maar wel wat expressiever lijkt. Onnavolgbaar gewijd klinkt bij hem, bij Herwegen dus, zijn met hem vergroeide koor het Collegium Vocale, het Wie Lieblich uit het Deutsches Requiem van Bach-adept Brahms. Het is geen zoete en zwevende New Age-spiritualiteit, het is aards en verheven tegelijk. Wie anders dan Brahms kon Lieblich zo componeren en wie anders dan Herwegen kan het zo uitvoeren.

Dat was uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Wie lieblich sient deine woningen. En de uitvoerenden La Chapelle Royale, het L'Orchestre des Champs-Élysées, het Collegium Vocale Gent, de dirigent Philip Herrewegen. En we besluiten dit Herrewegen drieluik met de feestelijke kantaten voor de eerste advent. Schwingt freudig euch empor, BWV 36. Philip Herrewegen is niet bekend als instrumentalist, zoals Gustav Leonhardt, Frans Brugge, Ton Koopman of Suzuki. Dat hij zich bekwaamd heeft in de psychiatrie verraadt een interesse in de menselijke ellende en geeft misschien dat gewicht aan zijn Bach-benadering dat we bij anderen nog wel eens missen. We krijgen niet de indruk dat hij ooit praktiserend psychiater is geweest, maar hij is zeker praktiserend dirigent. Zeer geliefd in Nederland, waar hij dus nu ook een Schütz-project aan durft. En mist dat niet. Geen Bach zonder Schütz. Deze man vindt goud in de modder. Hij is een delver van de diepste menselijke emoties. Deze kantate, waarvan de tekst geschreven is door meneer Henrici, alias Picander, de tekstschrijver van de Matthäuspassie, komt voort uit gelukwenskantates. Dat past bij kerst, want we mogen ons gelukkig prijzen dat God zijn zoon aan ons schenkt, of in andere woorden, door zelf als mens op de aarde een aantal jaartjes mee te doen. Incarnatie heet dat, menswording. Dat is de kern van het christelijk geloof, toen en nu, dat er een God is die het serieus meent met de mensen, niet bepaald almachtig is en daarom maar begint in de kwetsbaarheid van een net ter aarde komend kind. Voor kerst was er weer een vaste periode in de Lutherse kerk, want het is toch rouw dat God zich vanwege onze zonde zo klein moet maken als een kind. Maar dat werd ingeleid met een feestelijke kantate. Daarna kon Bach zich aan zijn Weihnachtsoratorium of zijn kerstkantates wijden. Want er waren 3 weken geen kantates in de kerk toegestaan. Nou, Philip Herrewegen weet wel raad met deze feestelijkheid. Je bent Belg of je bent het niet.

Aldus de kantate Schwingt freudig euch empor, uitgevoerd door de sopraan Sibylla Rubens, de alt Sarah Connolly, de tenor Christophe Brigardien en de bas Peter Kooi, met Philip Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. En tot zover voor vandaag, tussen 1 en 2, Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender, iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. We zijn er weer op de concertzender tussen 1 en 2 uur, zoals iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. We gaan vandaag verder met hele werken voor klavier, dus Wohltemperierte Klavier deel 2. Hoewel pas in 1744, en dat was 6 jaar voor Bachs dood, gepubliceerd, dateren sommige delen al van lang daarvoor. Bijvoorbeeld de eerste prelude uit 1719. Na het overlijden van Bach kwam het in handen van Wilhelm Friedemann Bach, diens tweede zoon. En is er ook nog door hem aangesleuteld. Het origineel kwam nog in handen van pianodidacticus Muccio Clementi. En daarna kwam het terecht in Engeland. Heeft Mendelssohn het nog ingezien? En ligt het nu in het British Museum? Dan hebben de Engelsen ook nog wat van Bach. En zo ligt niet alles in Berlijn of Leipzig. Toch valt op dat boek 2 veel langer duurt dan boek 1. De muziek is complexer, doorwrochter. Maar dat er ook lichte, makkelijke stukken in zitten, waarschijnlijk uit die vroegere periode, dat merken we. Maarten het Hart, die veel stukken uit het Wohltemperierte Klavier zelf speelt, geeft toch de voorkeur aan deel 2. En hij vindt de eerste prelude, wat u zo dadelijk hoort, in G groot, eigenlijk meer geschikt voor orgel. Maar ja, als Swjatoslaw Richter het speelt, dan mag het. Wat we toch al deden. Swjatoslaw Richter aan de Beuzendorfer Vleugel.

U hoorde BWV 214, Teunet, Ier Pauken, Erschellet, Trompeten van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door de sopraan Els Bongers, de alt Elisabeth von Magnus, de tenor Paul Agnew en de bas Klaus Mertens. Met Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. Voor kerst 1733 realiseert Bach dan een project waarin hij de kerstdagen tot 6 januari voorziet van een oratorium in 6 delen. Dat eigenlijk, compositorisch, één aan één sluitend geheel vormt. Men kon zich toen een kantate buiten de kerkdienst niet voorstellen. Maar het lijkt wel of Johann Sebastian ons een knipoog geeft en aangeeft dat zijn Weihnachtsoratorium best opeenvolgend in één of twee concerten kan worden uitgevoerd. Want alles klopt. De verhaallijn, de muzikale opbouw, de spanning die in het kerstverhaal tot en met Herodes en de vlucht naar Egypte opgevoerd wordt. Hij hergebruikt, parodieert heet dat, onder bestaande muziek nieuwe tekst voor de eerste delen van het Weihnachtsoratorium. De wereldlijke kantaten voor de verjaardag van de koningin, BWV 214. Voor hem was er weinig verschil in het bezingen van een koningin of de komst van de koning die het kerstkind in feite is. Omdat het een oratorium is, wordt het kerstevangelie door de evangelist gereciteerd en zijn er koralen op basis van oude Lutherse kerkmelodieën. Dat componeert Bach natuurlijk helemaal opnieuw. Thema van de eerste kantate, Jauchzet, Frohlocket, Auf, Preiset die Tage, is de verwachting, de voorbereiding. Bereite dich, Zion. Voorbereiding op de komst. Hoe zal ik hem ontvangen, zingt het beroemde koraal. De alt zingt een liedje van verlangen, alsof ze smacht naar de komst van haar geliefde. Taal van de mystiek. In de hobo's kun je het smachten horen. En de bas laat horen dat het wel menens is. Zijn koninklijke aria met trompet staat als een huis.

U hoorde de eerste kantate, het Weihnachtsoratorium, Jauchzet, Frohlocket, auf, preiset die Tage, en wel uitgevoerd door Jan Willem de Vriend en zijn Combattimento consort, de Capella Amsterdam, met als solisten Christina Hammerström alt, Jörg Duurmüller tenor, Detlef Rood bas. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Een programma samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl. Ik wens u verder goedemiddag.

En met deze muziek beginnen we aan een nieuwe aflevering van Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Vandaag beginnen we met een serie over de toonsoorten die Bach veel gebruikte. We hebben ze de vorige weken allemaal 2 keer langs horen komen in het Wohltemperierte Klavier, zowel deel 1 als deel 2. En nu zoomen we in op een aantal van de toonsoorten die hij graag gebruikte. Dus laten we dat horen met allerlei muziekfragmenten. We kiezen voor de meest specifieke van allemaal, B mineur. En dat heet in het Duits H-mol. De Duitse B is bij ons een bes. En de H is bij ons een B. En daardoor kon Bach ook zijn naam in muziek omzetten. De 4 letters van zijn naam Bach zijn dus noten in het Duitse muziekschrift. Die versleutelt hij zo nu en dan. En zoals schilders zichzelf vaak ergens als een personage op het schilderij afbeelden, of regisseurs een klein rolletje in hun film spelen, zoals Alfred Hitchcock, die deed dat ook graag. Een soort handtekening in beeld of noten. Over die getallen is nog heel wat te zeggen. Het is een vak apart. Voor sommigen meer een hobby. Maar hoe indrukwekkend het soms ook is, je hoort het niet. B klein, H-mol dus, hoor je wel. Wel degelijk, het is een indringende mineurtoonsoort. H-mol, schwarze toonaard, schreef Beethoven eens. En die kon het weten. Duister, onheilspellend, geheimzinnig. Met B klein moest je voorzichtig zijn in die dagen. Maar als Bach in 1733 begint aan zijn magnum opus, het eerste deel van de Hohe Messe, dan is het wel degelijk het B-mol van het Kyrie waar je kippenvel van krijgt. De keus voor B klein, waar het gaat om het sterven van de koning, vraagt om B klein, Le Roi est mort, om daarna om te slaan in D groot, de stralende paralleltoonsoort van B klein. Want iedere toonsoort heeft zijn andere kant, negatief, positief, 2 uitersten in 1. De keerzijde van de medaille, eenheid der tegendelen. Nu eerst het Kyrie, waarin de mens God aanroept om zijn erbarmen. In het Duits, erbarme dich. Precies. En dat staat ook in B klein. Niet voor niets.

U hoort het vioolconcert in A klein BWV 1041, uitgevoerd door de violisten Janine Jansen en Friends. De grote muzikaliteit van Janine Jansen maakt haar ook geschikt voor een hedendaags barok aanpak. Ze articuleert, ze zingt, ze danst, ze wervelt, ze speelt samen. Het is primus inter pares, eerst onder de gelijken, en speelt dan ook weer bescheiden gewoon mee met de tutti, het orkestje. Het is niet stroef, niet schools of dun. Het is warm, vlammend, verzengend soms. Het is echt barok. Ze speelde op een barokviool, maar pakt dan toch weer haar Stradivarius. Ja, wie krijgt vandaag de dag nog een Stradivarius? Te leen? Janine, ja, er liggen nog een paar in een kluis in Japan van die Stradivarius-violen. Naast een Van Goghje, denken we. Maar ja, die violen moeten wel bespeeld worden. En dat doet Janine. Zo intens dat de snaren steeds knappen. Ja, dat gebeurt een slome speler niet. En Janine, wel, die is buitengewoon levendig. Alles beweegt aan haar wanneer ze aan het spelen is. Haar ogen, haar haar, haar lichaam. En uiteraard, ze beroert de viool. En een Stradivarius is uiteindelijk ook een barokviool. In die periode in Cremona gemaakt. Een echte barokviool heeft een andere kam, darmen, snaren en een ander gebouwde strijkstok. De barokaanpak van Janine, ja, dat luistert het nauwst in zo'n sonate voor viool en klaversymbool. Janine met haar vader, Maarten op de cello, voor de basso continuo. En hoort u eens hoe goed deze bescheiden mensen zijn. Bach schreef deze sonates voor viool waarschijnlijk in zijn Köthense tijd. In ieder geval bundel zij ze tot 6 stuks. Net als de solostukken voor cello en viool. Onbegrijpelijk dat die niet even geliefd zijn. Hier is ook Bach de vernieuwer aan het werk. Hij geeft de klaversymbool, die meestal een beetje meetingelt om toon te geven, een solistische rol, evenwaardig aan de viool, die toch altijd de eerste viool wil spelen. Maar Bach zet de eerste viool vaak op zijn nummer. En daardoor zijn ze hier aan elkaar gewaagd. Het zou het model worden voor de vioolsonates van Mozart en Beethoven en de romantische componisten na hen. Bach, de grote vernieuwer. Weer die melodie van het eerste deel, in dat doordringende C-klein, net als het slotkoraal van de Matthäuspassie, wir setzen uns mit Tränen nieder. Ernstig, maar meteen zo troostend. En de maat van dit eerste deel van de sonate is een 12/8 maat, een Siciliano, die wiegende dansvorm uit Sicilië. Een heerlijk stuk, heerlijk gespeeld.

U hoorde de vioolsonate in C-klein, BWV 1017, uitgevoerd door Janine Jansen en Jan Jansen. En dan nu het meesterstuk van iedere meesterviolist. De tweede partita in D-klein met als slot de chaconne, die haast weer een solostuk op zichzelf is. Eigenlijk de meest uitzonderlijke muziek ooit geschreven. Onvergelijkbaar qua duur en inhoud. Ook in Bach's eigen oeuvre niet. De recente theorie van de muzikologe Helga Teune is dat het stuk een in memoriam is voor Bach's eerste vrouw, die gestorven was toen Bach met zijn heer, prins Leopold van Anhalt-Köthen, op reis was. Ze bezochten toen Marienbad. En dat was zo'n beetje de enige buitenlandse reis van Bach naar Marienbad, dat in Tsjechië ligt. Marianske Leisne heet het, als u er naartoe wilt, kunt u het daar ondervinden. Marienbad dus. Overigens reisde Bach in Duitsland duizenden en duizenden kilometers. Te voet, jawel, en per koets. Hij kwam thuis en trof een stil en leeg huis aan. Dat vertelt zijn zoon Carl Philipp Emanuel later. Dat betekende dat zijn Maria Barbara gestorven en al begraven was. En hij wist het niet. Hij, die als wees was op zijn negende, al kinderen verloor, en nu was zijn lieve Maria Barbara dood. Hij werd rusteloos, ging overal solliciteren, schreef niet zoveel meer, maar zeker wel deze partita met chaconne. De muzikologe Teune toont in haar studie Tanz oder Tombeau aan dat er allerlei citaten van rouwliederen uit de kerk in verwerkt zijn. Dat het eigenlijk een Tombeau is, Frans voor klaagzang bij een begrafenis. Luistert u dat nog maar eens eventjes na op www.concertzender.nl naar onze aflevering 100 van Geen Dag Zonder Bach. En kijk dan bij het dossier Geen Dag Zonder Bach. Concertzender.nl dus. Terug nu naar Janine Jansen. Uit de prachtige film over haar, die je als dvd kunt krijgen, dan zie je haar vechten met dit stuk. Een gevecht tussen loslaten en perfectie. Ze kreeg een burn-out, maar herstelde wondersnel, het is te horen. Deze partita is zowel perfect als diep doorleefd. Zij is zo intuïtief dat ze Bach's pijn en perfectiedrang vanzelf aanvoelt. Natuurtalent. Mens vol liefde en warmte. De bijnaam? Queen of the Download. Zo vaak worden haar cd's vooral ook door jongeren gedownload. Laat u meevoeren in deze inwijding.

En dat was ons portret op de woensdag bij Geen Dag Zonder Bach, gewijd aan Janine Jansen en ook nog wat familieleden. Janine Jansen speelde zojuist de partita in D-klein voor vioolsolo BWV 1004. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. We zijn er morgen weer om 1 uur van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, weer een nieuwe week met werkdagen onder het motto Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Dit is een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Er is natuurlijk een volle Bach-agenda deze maand met vooral veel Weihnachtsoratorium. Het muzikale vervolg op de Matthäuspassie. Theologisch gaat het Weihnachtsoratorium natuurlijk aan de passies vooraf. Maar qua vormgeving herhaalt Bach het model van de Matthäuspassie. Bijbelverhaal met recitatieven en aria's, grote koren en steeds daardoorheen geweven de koralen. Na 1730 componeert hij haast geen kerkmuziek meer. Hij heeft genoeg, zo'n 300 cantates en 2 passionen. En bovendien kreeg hij er ook weinig waardering voor. Maar als in 1734 zich de kans voordoet om 6 cantates in zeer korte tijd op elkaar te laten volgen, stelt hij het Weihnachtsoratorium samen. Bach hergebruikt dan in 1734, 7 jaar na de Matthäuspassie, echter voor alle aria's en koren eerder geschreven stukken, behalve het virtuose Ehre sei Gott koor, de alt-aria Schließe mein Herze en de Sinfonia van het tweede deel. Dit zijn alle 3 uitgesproken topwerken. Vooral die kantatenbewerkingen voor het Weihnachtsoratorium gaan we terug naar de oorspronkelijke wereldlijke kantates. We laten nu een deel horen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, dat is BWV 213. Hercules moet op zijn weg kiezen, zijn Scheideweg, tussen wellust en deugd, wohllust und tugend. Een wenk naar het jarige prinsje om deugdzaam te leven. In het zinderende liefdesduet Ich bin deine, du bist meine kiest Hercules uiteindelijk voor een liefdesdans met tugend. U hoort weer een Ston Koopman en zijn mensen. Christophe Prégardien is tugend. Elisabeth von Magnus, de dochter van Nicolaus en Alice Arnoncourt. Elisabeth von Magnus zingt de partij van Hercules, een altstem om in de sfeer van de Italiaanse castraten te blijven. Waarschijnlijk was het een countertenor of een vrouw die het zong. Aan het hof mochten wel vrouwen zingen.

En dat was een verjaardagskantate. De kantate Lasst uns sorgen, lasst uns wachen. Hercules auf dem Scheidewege, BWV 213. En u hoorde Christophe Prégardien als Tugend en Elisabeth von Magnus als Hercules. En verder Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. U hoort nu de kantate uit het Weihnachtsoratorium voor derde kerstdag. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Weer zo'n prachtig uitgebalanceerd stuk van de rijpe Bach, die toen 49 jaar was. Het is daarin typisch Bach dat er balans is tussen vrolijke, dansante stukken met koninklijke allure en introverte, beschouwende momenten. Het zwingende duet Herr dein Mitleid, dein Erbarmen, nu voor sopraan en bas, is dus ontleend aan de wereldlijke kantaten die u net hoorde. Voor Bach was er qua muziek geen echt verschil tussen wereldlijk en kerkelijk. Alle muziek was afspiegeling van een perfecte kosmische orde. Ook alle instrumentale, dus wereldlijke muziek, ondertekende hij met SDG, Soli Deo Gloria, alleen God zij de eer. Die omzettingen, parodieën, kunnen dus qua tekst wonderlijk overkomen. Ze kloppen emotioneel, dus qua affect, qua gevoel, altijd. Voor Bach was er geen echt verschil in echte zinnelijke liefde en de goddelijke liefde, zoals die tot uitdrukking komt in Gods erbarmen. Het zijn allebei verschillende aspecten van liefde. De sopraan staat meestal voor de gelovigen, de bas, de Vox Christi, voor het goddelijke, als in een mystiek paar. Dan begint Bach in zijn componierstube aan de omzetting voor de altaria, die het in haar hart overwegen van Maria moet weergeven, als reactie op de woorden die ze gehoord heeft van de herders. Bach schrijft een aantal maten parodie op, dat wil niet gaan, begint dan aan een 3/8 maatsoort, maar haalt dat ook ineens door en schrijft een totaal nieuwe aria, Schließe mein Herze, dies selige Wunder ein. De facsimile ervan kunt u op de website zien. Een prachtige, diepzinnige, introverte aria van de warme altstem en de viool. Dezelfde aanpak als het Erbarme dich, solo viool, alt, B mineur, maar nu, 7 jaar later, verder uitgerijpt. Bernarda Fink zingt dit prachtig integer in deze opname van Nicolaus Arnoncourt, zijn derde. Met het Arnold Schönberg-koor, Concentus Musicus Wien, Christine Schäfer, Werner Gura en Gerald Findy. De kantate wordt besloten met de letterlijke herhaling van het grootse en feestelijke openingskoor Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. In de partituur staan de noten niet eens meer afgedrukt, maar Nicolaus Arnoncourt laat het in de vaart van de kantate nog eens opnieuw zingen. En hij doet er 13 seconden langer over. John Eliot Gardiner, met zijn Angelsaksische inslag, die neemt het niet opnieuw op.

Aldus het derde deel uit het Weihnachtsoratorium, Herrscher des Himmels, Erhöre das Lallen. U hoorde het Arnold Schönberg-koor, de Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt, met als soliste de sopraan Christine Schäfer, de alt Bernarda Fink, Werner Gura tenor en Gerald Finley bas. Al in Weimar in 1720 begon Bach aan een langdurig project om alle Lutherse kerkliederen, koralen, die hij sinds zijn jeugd kende, voor orgel te bundelen en te bewerken. Het was een boekje, Büchlein, waarin hij ze opschreef. Ze lopen het kerkelijk jaar door, te beginnen bij de Advent. U hoort nu daar weer een bewerking van door het ensemble Mare Nostrum, met orgelpositief, jongensopraan, gamba's en andere instrumenten. Soms het koraal gezongen en dan weer instrumentaal. Een aantal zijn goed herkenbaar, zoals Vom Himmel hoch, da komm ich her, of In dulci jubilo en Jesu meine Freude.

Het ensemble Mare Nostrum was dit met uit het orgelbuchlein. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma op iedere werkdag tussen 1 en 2 van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Tot zover dus. Graag tot morgen.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert-Jan Bach. En vandaag geen weihnachtsoratorium, maar een van de heerlijke kerstkantates. Geen bewerkingen van ouder vocaalwerk dus, maar wel weer van instrumentale muziek. In de koninklijke en briljante vierde orkestsuite vond Bach een ankerplaats voor een kerstkantate die we straks zullen horen. Dus veel eerder geschreven dan het weihnachtsoratorium. Het kader is weer Frans, maar door zijn swingende ritmiek is het vooral zo echt Bach. U hoort Masaki Suzuki met zijn Collegium Japan, die hier laat horen dat hij niet alleen goed is in cantates en passionen, maar ook deze muziek op zijn eigen zorgvuldige wijze tot klinken brengt. Vijf delen, de suite, dat is een opeenvolging van dansvormen.

Masaaki Suzuki met het Collegium Japan in de suite nummer 4. Er zijn dus ook heerlijke kerstkantaters geschreven, lang voor het Weihnachtsoratorium. Voor de kerstdienst van 25 december 1725 schreef Bach Unser Mund sei voll Lachens, de BWV 110. De dienst begon al een uur of 7 ochtends met veel samenzang en een preek van wel 1,5 uur. En na de laatste schriftlezing, maar voor de preek, klonk dan de kantate. En tegen 12 ging men weer naar huis. Om 1:15 begon dan de vesperdienst en die duurde tot zo ongeveer 4 uur. Het beginkoor van deze heerlijke kantate is ingebed in de orkestsuite 4 die u net gehoord hebt. Knap vlechtwerk. Maar het klinkt of het hiervoor geschreven is. Als de Bachen geen componist waren, nou, we hebben het al meer gezegd, dan waren ze tapijtwever. En dat zit Sebastiaan dan ook in de genen. Bach maakte in de partituur bij dit koor de opmerking senza ripieni en con ripieni. Dat wil zeggen solo stemmen van het koor zonder vulling. Denk aan het Franse woord remplir. Of met vulling door de rest van het koor. Een doorslaggevend argument voor het uitvoeren van Bachs vocale muziek door louter solisten, de zogenaamde concertisten, als er geen ripieno-partijen zijn uitgeschreven door Bach. Zoals Joshua Rifkin voorstaat. We moeten wel bedenken dat de koren zeer klein waren. Soms maar 3 leden per stemsoort. En soms waren de jongens niet alle 3 in staat de hondsmoeilijke partijen te zingen. Dus zal er vaak gesoleerd zijn, in plaats van met z'n allen een stem bezetten. Hoor hoe Bach u laat meelachen in dit beginkoor. Het is een echte Bach-remedy tegen zwaarigheid. Probeert u maar eens mee te zingen met het Großes, Großes an mir getan. Daar word je echt vrolijk van. En hoor dan weer hoe de alt zingt. Ach her, was ist ein Menschenkind? Wat stellen we nou allemaal voor? Maar meteen antwoordt Bach op deze kritische bespiegelingen over de condition humaine met een heerlijk duet voor alt en tenor, Ehre sei Gott in der Höhe. Het is uiteindelijk kerstmis. De sfeer van de orkestsuite komt weer terug in een soort sound the trumpet in de basaria. Aanstekelijk en zeer inspannend wordt gemusiceerd door John Elliott Gardiner en zijn orkest en koor, Joanna Lund sopraan, William Towers mannenalt, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas.

aldus BWV 110. Unser Mund, Zijfel Leggens, uitgevoerd door Joanna Lund, sopraan. William Towers, altus. James Gilchrist, tenor en Peter Harvey, bas. Met het Monteverdi Choir en die English Baroque Soloist. Het geheel weer onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach was in zijn tijd vooral bekend als organist. In Leipzig speelde hij zeker minder vaak orgel gedurende de eerste 10 jaar daar. Hij laat zijn zoons vaak spelen, maar speelt zelf nog wel solo op het gloednieuwe orgel van die prachtige Frauenkirche in Dresden, die nu zo prachtig gerestaureerd is, maar die destijds geopend werd. In de jaren 30 gaat hij zich steeds meer toeleggen op klaviermuziek, zowel orgel als klavercimbel. Hij gold als dé autoriteit op dat gebied in geheel Europa. Hij schrijft dan ook die heerlijke transparante en galante trio-sonates voor orgel, en ook weer heel vaak door hem en anderen bewerkt. Ja, om de luisteraars die niet zo goed tegen orgel kunnen, en dat zijn er blijkbaar toch nog heel wat, toch hiermee te verleiden, speelt Ton Koopman de eerste trio-sonate in S op het Schnitker-orgel in de Sankt Jacobi-kerk in Hamburg.

Witold Koopman speelde op het Schnitker-orgel van de Sankt-Jacobi-kerk in Hamburg de trio-sonate voor orgel BWV 525 in S. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur op iedere werkdag bij de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl, samensteller Govert Jan Bach. Tot morgen.

Het is 1 uur geweest en dat betekent bij de concertzender geen dag zonder Bach. En dat programma kunt u iedere dag beluisteren tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Vandaag aandacht in het solistenportret voor de countertenor Andreas Scholl. Tegenwoordig worden ze ook wel alto genoemd, die countertenors, omdat de falsettechniek met de kopstem momenteel zo volmaakt is dat deze mannen stemmen heel hoog kunnen en in het sopraanregister terechtkomen. Iemand als Filip Jaruzelski is een countertenor die heel hoog kan. En dat was vroeger het geval met castraten als Farinelli. Castraten waren nog voor hun 10e van hun testicles ontdaan om hun stem te behouden en lichamelijk nog door te kunnen groeien. In 1870 werd die ingreep verboden. Er is nog een 78-toerenopname uit 1904 van de dan al oude en gebrekkige castraat Alessandro Moreschi. Onze Andreas Scholl nu wordt vaak met de altcastraat Senesino vergeleken. Maar Andreas Scholl is gelukkig een gezonde bariton. Hij zingt soms in een popbandje. Hij spreekt trouwens ook goed Nederlands, zei het met een wat Vlaams accent, maar prima. Eerst 3 aria's uit de opera. Van tijdgenoten van Bach, zoals Händel of Hasse, de operacomponist van Dresden, met wie Bach goed contact had. Ook nog iets later, Glucks prachtige Che faro senza Euridice, wat we allemaal kennen als What is life without thee van de zedige Kathleen Ferrier. Maar ook dat is oorspronkelijk. Een aria voor een castraat. Soms moet Scholl even in zijn borststem gaan, omdat de ligging te laag is. Haast komisch. Maar opera was entertainment, in tegenstelling tot de passies van Bach. Dat waren religieuze inwijdingen. Maar Bach voerde dit soort muziek, onder andere die van Porpora, wel degelijk met zijn Collegium Musicum, ook uit in Café Zimmerman. Nu volgt Wherever You Walk uit Semele van Händel, Palido il Sole uit Artaserse van Hasse en dan Che faro senza Euridice uit Orfeo en Euridice van Christoph Willibald von Gluck. Uitgevoerd dan door Andreas Scholl met The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington.

wacht op de komst van haar geliefde bruidegom Christus. Je hoort in de smachtende Oboe d'Amore het verlangen naar de geliefde. En dan zingt de alt over de voorbereiding hoe de geliefde optimaal tegemoet te treden. Deze aria pakt je in. Een enorm sterke liefdesenergie is te horen. Meteen daarna vraagt de gemeente in het wat onzekere koraal: hoe zal ik u ontvangen? Zich af hoe ze dat dan moeten doen. Bach legt hier de verbinding met de Matthäus Passie, 7 jaar eerder dus geschreven, want hij maakt gebruik van het beroemde passiekoraal O Haupt voll Blut und Wunde, maar in een andere toonaard. In feite is het Weihnachtsoratorium een soort vervolg en ook vervolmaking van de Matthäus Passie. Hij gebruikt dezelfde technieken en vormen, maar het verhaal is natuurlijk volledig anders. Het is een verhaal van hoop en verwachting en niet van dood en opoffering. Zion, die we kennen van de Matthäus Passie, wordt opgeroepen in dit recitatief das Weinen zu verlassen, de tranen op te geven, de tranen van wir setzen uns mit Tränen nieder. De liefde en de hoop wint.

De nummers 3, 4 en 5 uit het Weihnachtsoratorium Nun wird mein liebster Brautigam, Bereite dich, Zion, en het koraal Wie soll ich dich empfangen? Andreas Scholl, alters, met de tenor Werner Gura, het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik Berlin, het geheel onder leiding van René Jacobs. Ook in deel 2 van het Weihnachtsoratorium neemt de alt ons weer bij de hand. De alt staat meestal voor Maria, waarbij we wel moeten bedenken dat Maria dan geen historische persoon is, maar een persoonlijk kristallisatiepunt, een oerpersoon, een archetype, zo je wilt, van allerlei diepe emoties. Was het in de altaria uit deel 1 nog de verlangende Zion, de bruid die zich opmaakt om haar bruidegom te ontvangen, bereite dich, hier is het meer de moederkant van de vrouw die haar kind zoogt. We hebben hier dus te maken met een sterke concentratie op het vrouwelijke. Bach als verantwoordelijke vader van 20 kinderen wist daarvan, want zijn componeerwerk vond midden in het gezin plaats, in zijn componierstube, midden in de echtelijke woning, die zich weer midden in het internaat van de Thomasschool bevond. Net als Rembrandt, die ook vaak de moeder met kind afbeeldt, pakt Bach dat thema ook op. Hier hergebruikt hij dus het wiegelied voor de godenzoon Hercules uit de kantate Hercules auf dem Scheidewege als wiegelied voor de godzoon Jezus. Overigens schreef Bach de muziek niet zomaar over. Hij transponeerde die constant om het geheel van het Weihnachtsoratorium compositorisch sluitend te maken. Nieuw componeren zou vaak sneller geweest zijn, maar hij hergebruikt de kwaliteit van zijn felicitatiekantates voor de adel, en die was heel hoog, die kwaliteit. Een aria vol zinderend genot, sensueel, wiegend, romig, zoet en fris als een mooie riesling.

En dat was het Weihnachtsoratorium, deel 2, nummer 19. Schlafen, mein Liebster, genieße die Ruhe. Uiteraard weer gezongen door de countertenor Andreas Scholl. Bach besluit een serie van 3 Weihnachtsoratorium-cantates in serie met de heerlijke derde. In een jubelend begin- en eindkoor bevindt zich een van de meest diepzinnige aria's ooit door hem geschreven. Schließe mein Herze. Eigenlijk het zwaartepunt van het totaal van het Weihnachtsoratorium, maar hier een culminatiepunt van de eerste 3 delen. De alt valt nu helemaal samen met Maria. Was het in deel 1 nog het meisje dat op haar lover wachtte? En was het in deel 2 nog de jonge moeder die lijfelijk geniet van haar boerling? Nu komt de thematiek van de moeder gods aan de orde. De herders voorzegden haar dat zij de Messias gebaard heeft. En daar kan ze even niet bij. Maar ze sluit het wel in haar hart, die zelige woende, want wonderbaarlijk is het, dat zij, dat eenvoudige meisje, zonder enige komaf, uitverkoren is om even God ter aarde te brengen. Bach heeft de tekst voor zich, Schließe mein Herze, pakt dan een aria uit een wereldlijke kantate en wil die gaan bewerken. Hij stoot dat af, gaat iets componeren in 3/8 maat, streept dat door. Dat kunnen we zien in de autograaf, het Reinschrift, die kostbare schat die in Berlijn in de kluis ligt. En hij componeert volledig nieuw, misschien wel de meest diepzinnige aria die ooit uit zijn pen vloeide. Overmand door emoties, om het moederschap, om het verbijsterend gevoel van Maria die niet wist wat ze hiermee moest. Maar met de woorden van Maria componeert Bach, mij geschieden naar uw woord, en dit vloeit dan uit zijn pen. B-klein, een solo-viool, die begint en later de altstem omrangt als een omarmende moeder en weer loslaat. We kennen dat van het Erbarmedich, de aria die je raakt tot in het klokhuis van je ziel. Die ging over vroeging, over je wreedste stommiteiten die je in het leven kon begaan. Maar hier is de alt uitgehuild en kan opnieuw beginnen. Iedere kerst kan je weer opnieuw beginnen. Vier je eigen geestelijke geboorte, de geboorte van het oerkind. Bach wist van wanden. Kinderen had hij verwekt. Hij was getuige van hun geboorte, getuige van de dood van een aantal. Hij wist dat het om de diepste levenservaring ging. Je hoort de rijpheid van een mens.

Uit het Weihnachtsoratorium deel 3, de nummers 31 en 32, de aria Schließe mein Herz, die selige Wunde en het koraal. In deel 5 van het Weihnachtsoratorium speelt de alt een minder grote rol, maar ze is wel zegsvrouw van Bach's mystieke theologie. Ja, waar is de nieuwgeboren koning der Joden? Willen de drie koningen weten. Ze weten niet waar ze het zoeken moeten. In een paleis, in een villa, in een particuliere kliniek. Een stal zouden ze niet kunnen bedenken. Maar de alt corrigeert ze. In mijn broest, in mijn hart, is het kind geboren. Daar woont hij en maakt me gelukkig. De koningen hebben het licht gezien, maar moeten nog aan de glans wennen. Die is nieuw in hun leven. Maar er is een kaper op de kust, een paranoïde despoot die bang is voor een kind. Voor het kwetsbare kind in hem. Dat wil hij vermoorden, net als hij al deed met veel van zijn familie. Hoor hoe de operaman Bach dat componeert. Herodes erschrak zeer und mit ihm das ganze Jeruzalem. Ja, want als hij het op zijn heupen kreeg, dan was moord en gifgas altijd in de buurt. Moeder Alt reageert dan weer vanuit haar feminieme kracht. Waar moet je nou zo bang voor zijn, mannetje? Wees blij met dat kind. Maar Herodes wil weten waar hij het kind kan vinden om het te verdelgen. En dan volgt er een wonderbaarlijk terzet waarin sopraan en tenor zich vertwijfeld afvragen wanneer eindelijk troost voor het volk komt. En dan klinkt ferm daartussendoor de alt met moederlijke kracht. Wees niet bang, zwijg, hij is schon wirklich hier. De Christuskracht is al gerealiseerd.

De nummers 45, 46, 48, 49 tot en met 53 uit het Weihnachtsoratorium deel 5. In het laatste deel, waarin zich ein Streit erhob, gaat het om de strijd tussen het kwaad, Herodes dus, en het licht, Jezus. Herodes is de valserik, de leugenaar, die de goedheid van de drie koningen probeert te misbruiken om met list en bedrog achter de verblijfsplek van Jezus te komen. Maar Jozef krijgt een droom met de wenk om te vluchten en redt zo het kind. De drie koningen gaan langs een andere weg terug, want ze kunnen niet meer de gebaande paden gaan als ze het kind hebben gezien en ervoor hebben geknield. En dan komt aan het slot, in de zogenaamde vaudeville, het kwartet van de vier stemmen bijeen om het oratorium af te sluiten en eigenlijk afscheid van ons te nemen. Zo ook onze lieve en sterke Alt. Waar doet dat aan denken? Ja, natuurlijk aan de Matthäuspassie, waar de vier stemmen aan het eind ook afscheid van ons nemen. Nun is der Herr zur Ruhe gebracht. Want we waren reisgenoten in deze tocht. Nu niet langs het lijden, zoals in de Matthäuspassion, maar langs list en bedrog, op zoek naar het kind en aangekomen bij het licht dat allen troost. En dan wordt het Weihnachtsoratorium besloten met een triomfantelijk jubelkoor. Herodes is lekker gewroken, seid ihr wohl gerochen, lekker pe. Jezus heeft de banvloek van het kwaad verbroken. God is mens geworden tussen het menselijk geslacht. Zij wie God, weer de mens. Dat stond op de resten van de muur in Berlijn.

U hebt geluisterd naar Andreas Scholl. Maar ook nog diverse andere solisten, namelijk de sopraan Dorothea Rushman, de tenor Werner Gura en de bas Klaus Hager. Maar de alters, de countertenor, was dus Andreas Scholl, aan wie vandaag een portret werd gewijd. Het koor was het Rias Kamerkoor, het orkest de Academie voor Alte Muziek uit Berlijn en de dirigent René Jacobs. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag op de concertzender tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Govert-Jan Bach heeft deze uitzending samengesteld. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2 uur. De presentator is Joop van Zijl, dat ben ik. En de programmamaker is Govert-Jan Bach. We gaan straks luisteren naar de vierde kantate. Kantate betekent gewoon zangstuk met verschillende onderdelen. De vierde kantate van het Weihnachtsoratorium. Het gaat om de kantate uitgevoerd op Nieuwjaarsdag 1735 in Leipzig. Traditie is dat dan de besnijdenis van Jezus thema is van de dienst. Het ene begin valt samen met het andere. Het gaat om initiatie, begin van een mensenleven. Bach, die dan al zo'n 300 kantates heeft geschreven, hergebruikt als groene componist zijn eigen voortreffelijke werk en stelt daar een nieuwe kantate mee samen. Hij plundert het een en ander uit de wereldlijke kantate BWV 213, Lasst uns zorgen, lasst uns wachen. Parodieert een aantal stukken, met andere woorden, zet onder gelijke muziek andere teksten en schrijft nieuwe recitatieven voor de evangelist en voegt er passende kerkliederen, koralen aan toe. Maar vrijwel altijd transponeert hij die bestaande muziek ook nog in een andere toonsoort en ook vaak voor een andere stem. Nieuw componeren zou sneller gaan, maar dat doet hij niet. Nu eerst de delen uit de wereldlijke kantate die Bach zal hergebruiken. Die kantate was een gelukwenskantate voor prins Friedrich Christian von Sachsen en werd uitgevoerd in dat café Zimmermann in de Karterstrasse bij de Markt in Leipzig op 5 september 1733. De prins zal er zelf niet bij aanwezig geweest zijn, maar hoorde er natuurlijk wel van. Want Bach hoopte nog steeds hoofdcompositeur in Dresden te worden en probeerde zo in het gevlei bij het vorstenhuis te komen. Hij had al eerder dat jaar het eerste deel van zijn hohe messen aan ze opgestuurd, maar hij had nog niks gehoord. Dus nu eerst die wereldlijke kantate, uitgevoerd in Café Zimmermann.

En zo klonk het zesde deel van het Weihnachtsoratorium BWV 248, uitgevoerd door Barbara Schlick, Michael Chance, Howard Crook en Peter Kooi. En verder het Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen, het Collegium Vocale Gent. Als een soort tegenhanger luisteren we nu naar een orgelstuk, namelijk het Preludium en Fuga in C groot, BWV 547. Dit behoort tot het beste wat de menselijke geest ooit heeft voortgebracht. En dat zegt, daar hebben we weer Maarten het Hart, die zelf ook, dat weet u wellicht, een aardig potje orgel kan spelen. En Maarten het Hart vervolgt, het is een universum waarin men zich veilig geborgen kan weten. Dan begint na de prelude de fuga, heel innerlijk en verstild. En Maarten het Hart zegt, alsof het nacht is en er, terwijl je nog een kind bent en dus bang, op je kamertje, hoe zuinig je ouders ook zijn, een spaarlampje mag branden. We hebben hier dus te doen met een ware Bach-remedie. Maar niet van bloesems, maar van orgelklanken. U hoort Hans Fagius op het Kaman-orgel van de Christinakerk in Faur in Zweden.

Preludium en Fuga in C groot, BWV 547, werd uitgevoerd door Hans Varius. Hij speelde op het Kammanorgel van de Christinakerk in Faul in Zweden. En tot besluit het heerlijke dubbelconcert voor Hobo d'Amore.

De solist was Anthony Robson, Obo d'Amore, en hij speelde met The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Elisabeth Walfisch. En hier eindigt voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Wel, dat was het dus. Tot morgen.

Het is 1 uur geweest en dat betekent bij de concertzender geen dag zonder Bach. Een uitzending die we hebben iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Vandaag verder met een toonsoort. De tegenhanger van H-mol, B-klein bij ons dus, is de paralleltoonsoort D-groot, D-major, Re-majeur, in muziektermen met 2 kruizen, 2 maal een verhoging dus. D-groot is stralend en helder, open en duidelijk sprekend. Matteson, de Hamburgse muziektheoreticus uit Bachs tijd, hij was trouwens ook componist, sprak van scherp, eigenzinnig, lawaaierig, ook vrolijk, opbeurend, delicaat. U merkt, zo'n enkele toonsoort is niet onder 1 hoedje te vangen. Bij Bach zijn het haast alle stukken met trompet en pauken. Veel kerstmuziek, het Magnificat, en ook delen van de, veel delen in ieder geval, van de Hohe Messe. Die begint wel in B-klein, maar laat een hele reeks gedeeltes horen in D-groot. Zoveel, ja, dat je eigenlijk beter van de mis in D-groot zou kunnen spreken. Maar ja, dat Kyrie in het begin is wel enorm markant. Er zijn heel veel stukken in D-groot nodig om die zwaarte te compenseren. Heel bekend is het D-groot natuurlijk ook van de orkestsuites. Of de ouvertures 3 en 4. Waarvan we nu nummer 3 dit keer laten horen. Grave staat boven het eerste deel, dat ook ouverture heet, allemaal naar Frans voorbeeld. Hoe feestelijk het D-groot ook is, er zit een bepaalde gewichtigheid in. In de uitvoering van grootmeester Jordi Savall, die u gaat horen zo dadelijk, horen we een dirigent die de gravitas, die diepte, die serieusheid van Bach prachtig oppakt. Savall speelt met de grote lijn. Die zakt niet in. En dan komt als tweede deel het beroemde R. Het R van Bach, de aria die de instrumenten laat zingen, net als de aria die begin en einde van de Goldberg-variaties markeert. Waarin het klavier een soort slaapliedje zingt, die je zo mee zingt. We kennen het R van de derde suite ook als de R on the G-string. Op 1 snaar van de viool wordt met veel vibrato een romantisch kaarslichtveertje opgeroepen. Iets voor het copieus kerstdiner, waarin een violist de leegte van de geesten wat probeert op te vullen. Bach zal erom moeten lachen, dat gebibber op dat dunne vioolsnaartje, want hij had het wel anders bedoeld. Tussen de grandiositeit van de trompetten, dat moment van verstilling, van werkelijke aandacht, inkeerhaast. Ook dit is D-groot met vele momenten van mineur in de doorgang en die traag wandelende bas die je meeneemt op je levensweg en bovendien die eindeloos zwevende, troostende violen. Het houdt nooit op, het komt altijd goed. Dan weer de insluiting van de gavotte door de trompetten. Het feest gaat door, altijd, maar je moet je soms wel even inhouden. D-groot bij Bach, dat is vitamine D. Zonder dat zak je door je eigen gebeenten.